0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 20 mei. Vanmorgen vielen er nog een aantal buien in onze regio. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog en brak af en toe de zon door. Tijdens sommige perioden kon de temperatuur oplopen naar zo'n 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 13 graden. En in de middag kan het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook de beide Pinksterdagen lijken overwegend zonnig en droog te gaan verlopen. Met maxima tussen de 25 en 27 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
6: 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 20 mei. Vanmorgen vielen er nog een aantal buien in onze regio. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog en brak af en toe de zon door. Tijdens sommige perioden kon de temperatuur oplopen naar zo'n 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 13 graden. En in de middag kan het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook de beide Pinksterdagen lijken overwegend zonnig en droog te gaan verlopen. Met maximaal tussen de 25 en 27 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf Sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 20 mei. Vanmorgen vielen er nog een aantal buien in onze regio. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog en brak af en toe de zon door. Tijdens sommige perioden kon de temperatuur oplopen naar zo'n 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 13 graden. En in de middag kan het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook de beide Pinksterdagen lijken overwegend zonnig en droog te gaan verlopen, met maxima tussen de 25 en 27 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koendra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 20 mei. Vanmorgen vielen er nog een aantal buien in onze regio. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog en brak af en toe de zon door. Tijdens sommige perioden kon de temperatuur oplopen naar zo'n 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog en er waait nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 13 graden. En in de middag kan het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook de beide Pinksterdagen lijken overwegend zonnig en droog te gaan verlopen, met maxima tussen de 25 en 27 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een toegangsdeur van een portiek. Daardoor is ook brand ontstaan. De ontploffing was rond 1:30 aan de Feyenoorddijk. Door de brand ontstond zoveel rook dat bewoners niet naar buiten konden. Er is nog niemand opgepakt voor de ontploffing. De rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen de Rotterdamse oud-advocaat Ines Wesky. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie door het doorgeven van informatie van en naar haar topcliënt, topcrimineel Ridwan Taghi. Justitie eiste 4,5 jaar cel tegen Wesky. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. Bij de laatste meting was dat toegenomen tot bijna 40%. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders. Meestal een ander familielid, zoals schoonouders, ouders, een broer of zus. De hulp die ze leveren is verschillend. Het varieert van financiën regelen tot persoonlijke verzorging. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar ook steeds meer mannen. De meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Ze ervaren mantelzorgen wel als belastend voor zichzelf. Vlaardingen Ian Maats heeft met Aston Villa gisteravond de Europa League gewonnen. In de finale werd Freiburg met 3-0 verslagen. Maats stond niet in de basis in de finale in Istanbul en mocht 10 minuten voor tijd invallen. Het was voor de trainer van Villa, Emery, al de vijfde keer in dat hij de Europa League wist te winnen. Met Sevilla pakte hij hem al 3 keer en ook met Villarreal een keertje. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een wisselvallige dag. Vandaag wel iets meer zon dan gisteren. En vooral opvallend is dat de temperaturen omhoog gaan. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond veel zon, het blijft droog. Morgen de eerste zomerdag in een hele reeks. Het wordt morgen 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 20 mei. Vanmorgen vielen er nog een aantal buien in onze regio. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog en brak af en toe de zon door. Tijdens sommige perioden kon de temperatuur oplopen naar zo'n 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 13 graden. En in de middag kan het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook de beide Pinksterdagen lijken overwegend zonnig en droog te gaan verlopen, met maxima tussen de 25 en 27 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Davema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een toegangsdeur van een portiek. Daardoor is ook brand ontstaan. De ontploffing was rond 1:30 aan de Feyenoorddijk. Door de brand ontstond zoveel rook dat bewoners niet naar buiten konden. Er is nog niemand opgepakt voor de ontploffing. De rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen de Rotterdamse oud-advocaat Ines Wesky. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie door het doorgeven van informatie van en naar haar cliënt, topcrimineel Ridwan Taghi. Justitie eiste 4,5 jaar cel tegen Wesky. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. Bij de laatste meting was dat toegenomen tot bijna 40%. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders, meestal een ander familielid, zoals schoonouders, ouders, een broer of zus. De hulp die ze leveren is verschillend. Het varieert van financiën regelen tot persoonlijke verzorging. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar ook steeds meer mannen. De meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Ze ervaren mantelzorgen wel als belastend voor zichzelf. Vlaardingen Ian Maats heeft met Aston Villa gisteravond de Europa League gewonnen. In de finale werd Freiburg met 3-0 verslagen. Maats stond niet in de basis in de finale in Istanbul en mocht 10 minuten voor tijd invallen. Het was voor de trainer van Villa, Emery, al de vijfde keer in dat hij de Europa League wist te winnen. Met Sevilla pakte hij hem al 3 keer en ook met Villarreal een keertje. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een wisselvallige dag. Vandaag wel iets meer zon dan gisteren. En vooral opvallend is dat de temperaturen omhoog gaan. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond veel zon, het blijft droog. Morgen de eerste zomerdag in een hele reeks. Het wordt morgen 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat drukker onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht vielen wederom voor knooppunt Everdingen. Door gaten in het asfalt is voorlopig 1 rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
8: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
9: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
7: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
10: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
7: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 20 mei. Vanmorgen vielen er nog een aantal buien in onze regio. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog en brak af en toe de zon door. Tijdens sommige perioden kon de temperatuur oplopen naar zo'n 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog en er waait nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 13 graden. En in de middag kan het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook de beide Pinksterdagen lijken overwegend zonnig en droog te gaan verlopen, met maxima tussen de 25 en 27 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang en we naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt zijn een paar files, onder andere de A2 naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Wederom file omdat er één rijstrook dicht is door gaten in het asfalt. Vanaf knooppunt Del een file van 11 kilometer en 25 minuten. Verder een ongeluk op de A4 naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Eén rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Ippenburg 20 minuten in de file. Dan nog de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder een kwartier. Komt daardoor een kapotte vrachtwagen. En een pechgeval op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. Eén rijstrook is dicht. Vanaf Heilo is de vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een toegangsdeur van een portiek. Daardoor is ook brand ontstaan. De ontploffing was rond 1:30 aan de Feyenoorddijk. Door de brand ontstond zoveel rook dat bewoners niet naar buiten konden. Er is nog niemand opgepakt voor de ontploffing. De rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen de Rotterdamse oud-advocaat Ines Wesky. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie door het doorgeven van informatie van en naar haar cliënt, topcrimineel Ridwan Taghi. Justitie eiste 4,5 jaar cel tegen Wesky. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. Bij de laatste meting was dat toegenomen tot bijna 40%. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders. Meestal een ander familielid, zoals schoonouders, ouders, een broer of zus. De hulp die ze leveren is verschillend. Het varieert van financiën regelen tot persoonlijke verzorging. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar ook steeds meer mannen. De meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Ze ervaren mantelzorgen wel als belastend voor zichzelf. Vlaardingen Ian Maats heeft met Aston Villa gisteravond de Europa League gewonnen. In de finale werd Freiburg met 3-0 verslagen. Maats stond niet in de basis in de finale in Istanbul en mocht 10 minuten voor tijd invallen. Het was voor de trainer van Villa, Emery, al de vijfde keer in dat hij de Europa League wist te winnen. Met Sevilla pakte hij hem al 3 keer en ook met Villarreal een keertje. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een wisselvallige dag. Vandaag wel iets meer zon dan gisteren. En vooral opvallend is dat de temperaturen omhoog gaan. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond veel zon, het blijft droog. Morgen de eerste zomerdag in een hele reeks. Het wordt morgen 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is met name een file op de A1, Duitse grens Hengelo. Dat is namelijk de langste file van het land. Dik een half uur tussen Oldenzaal en knooppunt Buren. Komt er een ongeluk, onbekend hoe lang het gaat duren daar. Dan de A2, Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Everdingen 12 kilometer en ook een half uur extra. Daar zijn gaten in de weg geconstateerd. Er is 1 rijstrook dicht. Vanaf Waardenburg dus bijna een half uur oponthoud. Dan liggen er voorwerpen op de weg op de A28 richting Amersfoort. Betonblokjes schijnen te zijn. Bij knooppunt Hattermerbroek is 1 rijstrook dicht. Vanaf Nieuw-Leusen is de vertraging 20 minuten. En tot slot nog een kapotte vrachtwagen op de A67 Venlo-Eindhoven. Daarom file vanaf knooppunt Zuiderheiken. 5 kilometer en 10 minuten. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 21 mei. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Vanmiddag somt een maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Vanaf morgen volgen een aantal zonnige en zomerse dagen met maximumtemperaturen boven de grens van 25 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend daalt de temperatuur naar 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Zaterdag tijdelijk een zwakke wind uit de westelijke richting. Dat betekent vlak aan zee de temperatuur wat lager. Maar landinwaarts zal het op veel plaatsen zomers warm worden. Met zo'n 25 tot 26 graden bij die zwakke wind uit de westelijke richting. In de vroege ochtend wordt het niet kouder dan 14 graden. De beide Pinksterdagen lijken zonnig te gaan verlopen met hoge temperaturen en een zwakke wind uit richtingen tussen oost en noordoost. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 graden en in de middag zo'n 26, lokaal 27 graden. Ook op dinsdag kan het nog zo'n 25 tot 26 graden worden met een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanaf woensdag lijkt het iets minder warm te worden, maar het blijft wel overwegend droog. En ook dan nog maximumtemperatuur ruim boven de 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits met ruim 400 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere een file op de A7 Groningen-Heerenveen bij Leek. Komt er een ongeluk daar, de linkerrijstrook is dicht. Vanaf Groningen-West een file van 30 minuten. Verder in Brabant is de A59 richting Den Bosch helemaal dicht bij Oosterhout. Komt daardoor een ongeluk. Verder informatie is nog onbekend. Waarschijnlijk duurt het niet al te lang daar zo. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Everdingen een file. 30 minuten, 13 kilometer. Er zijn gaten in de weg en er is één rijstrook dicht. En verder is er ook nog file te melden op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven 10 kilometer en 30 minuten. Er staat een kapotte auto waardoor de rechter rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man van 53 uit Maassluis heeft een hoger beroep 2 maanden cel gekregen voor het aanrijden van een meisje in Maassluis 3 jaar geleden. Ook krijgt hij een rijverbod voor 2 jaar. De man beweerde dat hij het kind niet zag oversteken op een zebrapad. Ook had hij niet gemerkt dat hij het meisje had geraakt. De man was eerder al een keer veroordeeld voor een fataal verkeersongeluk. Daar stond hij toen voor de rechter. Toen was een deel van de straf voorwaardelijk. Dat is nu omgezet in een definitieve straf. Nog eens 4 weken. De werkloosheid in ons land is de afgelopen maand licht gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dat nu 3,9%. In april waren bijna 400.000 mensen op zoek naar een baan. Per maand neemt dat ongeveer af met zo'n 6.000. Ten opzichte van een jaar geleden ligt het aantal werklozen nog wel iets hoger. De rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen de Rotterdamse oud-advocaat Ines Wesky. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie door het doorgeven van informatie van haar topcrimineel Riedemann Taghi. Dat was destijds haar cliënt. Justitie eiste 4,5 jaar cel tegen Wesky. De verbouwing van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is iets duurder dan de gemeente had gehoopt. Dat schrijft wethouder Versnel aan de Rotterdamse gemeenteraad. 2 aannemers hadden zich gemeld voor de klus, maar beide partijen wilden dat alleen doen voor meer geld dan oorspronkelijk was geraamd. Wel vallen de kosten nog binnen het budget dat vorig jaar was gesteld. Hoeveel duurder het project uitvalt is niet bekend. Volgens de gemeente is er sprake van een beperkte concurrentie voor grote projecten. Daardoor schrijven minder partijen zich in en dat zorgt er weer voor dat de prijzen wat hoger uitvallen. Het weer, periode met zon en droog, toen ook wat warmer dan de afgelopen dagen. Het kan 22 graden worden. Vanavond is het zonnig en droog. Morgen nog warmer. Op sommige plekken kan het dan zelfs 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits, zoals gebruikelijk op donderdag. We zitten nog steeds boven de 400 kilometer alles bij elkaar. Naast de dagelijkse files zijn er meerdere bijzonderheden die opvallen. Allereerst de A1 richting Hengelo vanaf de Duitse grens. Bij knooppunt Buren bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Vanaf Oldenzaal een file van 10 kilometer en 30 minuten. Verder naar de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. 1 rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Del een 30 minuten vertraging. Dan een nieuw ongeluk op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein. Je hebt een 30 minuten vertraging vanaf Beverwijk omdat er 1 rijstrook dicht is. En tot slot, helemaal afgesloten nu, de A59 naar Den Bosch bij knooppunt Hoijpolder. Er gebeurde een ongeluk met 2 auto's. Omrijden is het advies, kan via Breda over de A16 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het Sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van donderdag 21 mei. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Vanmiddag somt een maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Vanaf morgen volgen een aantal zonnige en zomerse dagen met maximumtemperaturen boven de grens van 25 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend daalt de temperatuur naar 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Zaterdag tijdelijk een zwakke wind uit de westelijke richting. Dat betekent vlak aan zee de temperaturen wat lager. Maar landinwaarts zal het op veel plaatsen zomers warm worden. Met zo'n 25 tot 26 graden bij die zwakke wind uit de westelijke richting. In de vroege ochtend wordt het niet kouder dan 14 graden. De beide Pinksterdagen lijken zonnig te gaan verlopen met hoge temperaturen en een zwakke wind uit richtingen tussen oost en noordoost. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 graden en in de middag zo'n 26, lokaal 27 graden. Ook op dinsdag kan het nog zo'n 25 tot 26 graden worden met een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanaf woensdag lijkt het iets minder warm te worden, maar het blijft wel overwegend droog en ook dan nog maximumtemperatuur ruim boven de 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu aardig op. We zitten nog rond de 200 kilometer alles bij elkaar. En er zijn ook nog wel meerdere bijzonderheden te melden. Allereerst de A59 richting Den Bosch. Bij Knoop het Hooipolder is die weg nog steeds helemaal dicht. Waarschijnlijk nog tot ongeveer een 9:45 deze ochtend. Tot die tijd kun je dus omrijden. Kies dan via de route via Breda over de A16 en de A27. Verder een groot probleem op de A9, ook maar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Beverwijk is de vertraging een uur. Hierdoor ook viel op de A22 richting Velsen. Ongeveer 7 kilometer en 3 kwartier er nog bovenop. Dan nog de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 30 minuten vanaf knooppunt Del. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man van 53 uit Maassluis heeft een hoger beroep 2 maanden cel gekregen voor het aanrijden van een meisje in Maassluis 3 jaar geleden. Ook krijgt hij een rijverbod voor 2 jaar. De man beweerde dat hij het kind niet zag oversteken op een zebrapad. Ook had hij niet gemerkt dat hij het meisje had geraakt. De man was eerder al een keer veroordeeld voor een fataal verkeersongeluk. Daar stond hij toen voor de rechter. Toen was een deel van de straf voorwaardelijk. Dat is nu omgezet in een definitieve straf. Nog eens 4 weken. De werkloosheid in ons land is de afgelopen maand licht gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dat nu 3,9%. In april waren bijna 400.000 mensen op zoek naar een baan. Per maand neemt dat ongeveer af met zo'n 6.000. Ten opzichte van een jaar geleden ligt het aantal werklozen nog wel iets hoger. De rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen de Rotterdamse oud-advocaat Ines Wesky. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie door het doorgeven van informatie van haar topcrimineel Riedemann Taghi. Dat was destijds haar cliënt. Justitie eiste 4,5 jaar cel tegen Wesky. De verbouwing van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is iets duurder dan de gemeente had gehoopt. Dat schrijft wethouder Versnel aan de Rotterdamse gemeenteraad. 2 aannemers hadden zich gemeld voor de klus, maar beide partijen wilden dat alleen doen voor meer geld dan oorspronkelijk was geraamd. Wel vallen de kosten nog binnen het budget dat vorig jaar was gesteld. Hoeveel duurder het project uitvalt is niet bekend. Volgens de gemeente is er sprake van een beperkte concurrentie voor grote projecten. Daardoor schrijven minder partijen zich in en dat zorgt er weer voor dat de prijzen wat hoger uitvallen. Het weer, periode met zon en droog, toen ook wat warmer dan de afgelopen dagen. Het kan 22 graden worden. Vanavond is het zonnig en droog. Morgen nog warmer. Op sommige plekken kan het dan zelfs 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust lijkt langzamer zeker weer terug te keren op de Nederlandse wegen. Maar niet overal, want er zijn nog een paar bijzonderheden. Allereerst de A9, Alkmaar Amstelveen. Bij knooppunt Rotpolderplein gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 1 uur momenteel. Verder ook file op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. 10 kilometer en 25 minuten door gaat in het asfalt. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan nog een ongeluk met een vrachtwagen bij Os op de A59 richting Den Bosch. De weg staat dus volledig afgesloten. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van donderdag 21 mei. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Vanmiddag somt de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Vanaf morgen volgen een aantal zonnige en zomerse dagen met maximumtemperaturen boven de grens van 25 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend daalt de temperatuur naar 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Zaterdag tijdelijk een zwakke wind uit de westelijke richting. Dat betekent vlak aan zee de temperatuur wat lager. Maar landinwaarts zal het op veel plaatsen zomers warm worden. Met zo'n 25 tot 26 graden bij die zwakke wind uit de westelijke richting. In de vroege ochtend wordt het niet kouder dan 14 graden. De beide Pinksterdagen lijken zonnig te gaan verlopen met hoge temperaturen en een zwakke wind uit richtingen tussen oost en noordoost. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 graden en in de middag zo'n 26, lokaal 27 graden. Ook op dinsdag kan het nog zo'n 25 tot 26 graden worden met een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanaf woensdag lijkt het iets minder warm te worden, maar het blijft wel overwegend droog. En ook dan nog maximumtemperaturen ruim boven de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Vuren is gisteravond een motorrijder uit Gorkum om het leven gekomen bij een ongeluk. De man van 26 zou volgens mensen ter plaatse onderweg zijn geweest met een groep andere motorrijders. De politie in Gelderland spreekt van een eenzijdig ongeluk waarbij dus iemand om het leven is gekomen. De voormalig gemeenteraadslid van de PVV in Dordrecht moet een geldbedrag van 7000 euro terugbetalen aan een ruilwinkel. De vrouw, Ruby Pichel, was voorzitter, werd daar vorig jaar ontslagen. Ze had een geldbedrag van duizenden euro's overgemaakt, terwijl ze daar niet toe bevoegd was. Volgens Pichel was het geld bedoeld voor de betaling van vrijwilligers, maar daar gelooft de rechter niks van. Ze blijft erbij dat ze onschuldig is. Of dat betekent dat ze in hoger beroep gaat, is niet duidelijk. Het kabinet gaat werk maken van een nieuwe wet die moet helpen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Bedrijven worden vanaf 2027 verplicht om lonen transparant te maken. Werknemers kunnen dan bijvoorbeeld opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Uit CBS-cijfers over 2027 blijkt dat vrouwen nog altijd onderbetaald krijgen per uur, zelfs als ze dezelfde functie uitvoeren. Met de invoering van de nieuwe wet kunnen vrouwen proberen een eerlijke salaris af te dwingen. De werkgevers zijn ook vooral bang voor grote administratieve rompslomp. En ook juristen zijn bang voor extra werk. Bij archeologisch onderzoek in Otterland in de Alblasser Waard zijn restanten gevonden van een boerderij van 800 jaar oud. Volgens de gemeente Molenlanden gaat het om de plek waar de eerste bewoners van het dorp zich hebben gevestigd. Op basis van aangetroffen aardewerk, slachtafval en een fraaie versierde zilveren gesp schatten deskundigen in dat de resten van rond de 1200 zijn gemaakt. Het gebied dat we nu kennen als de Alblasser Waard werd toen bewoond door veenkolonisten. Die ontgonnen het gebied in opdracht van de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht in ruil voor grond en vrijheid. Het archeologisch onderzoek is gedaan omdat er op de plek een woning zal worden gebouwd. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon en droog tot warmer dan de afgelopen dagen. Het is 20 tot 22 graden. Vanavond zonnig en droog. Morgen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Dan kan het zelfs op sommige plekken in de regio 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
7: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
6: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en info.

0: de Glow.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 21 mei. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Vanaf morgen volgen een aantal zonnige en zomerse dagen met maximumtemperaturen boven de grens van 25 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend daalt de temperatuur naar 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Zaterdag tijdelijk een zwakke wind uit de westelijke richting. Dat betekent vlak aan zee de temperatuur wat lager. Maar landinwaarts zal het op veel plaatsen zomers warm worden. Met zo'n 25 tot 26 graden bij die zwakke wind uit de westelijke richting. In de vroege ochtend wordt het niet kouder dan 14 graden. De beide Pinksterdagen lijken zonnig te gaan verlopen met hoge temperaturen en een zwakke wind uit richtingen tussen oost en noordoost. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 graden en in de middag zo'n 26, lokaal 27 graden. Ook op dinsdag kan het nog zo'n 25 tot 26 graden worden met een matige wind uit een noordoostelijke richting. Vanaf woensdag lijkt het iets minder warm te worden, maar het blijft wel overwegend droog en ook dan nog maximumtemperatuur ruim boven de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Vuren is gisteravond een motorrijder uit Gorinchem om het leven gekomen bij een ongeluk. De man van 26 zou volgens mensen ter plaatse onderweg zijn geweest met een groep andere motorrijders. De politie in Gelderland spreekt van een eenzijdig ongeluk waarbij dus iemand om het leven is gekomen. Een voormalig gemeenteraadslid van de PVV in Dordrecht moet een geldbedrag van 7000 euro terugbetalen aan een ruilwinkel. De vrouw, Ruby Pichel, was voorzitter, werd daar vorig jaar ontslagen. Ze had een geldbedrag van duizenden euro's overgemaakt, terwijl ze daar niet toe bevoegd was. Volgens Pichel was het geld bedoeld voor de betaling van vrijwilligers, maar daar gelooft de rechter niks van. Ze blijft erbij dat ze onschuldig is. Of dat betekent dat ze in hoger beroep gaat, is niet duidelijk. Het kabinet gaat werk maken van een nieuwe wet die moet helpen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Bedrijven worden vanaf 2027 verplicht om lonen transparant te maken. Werknemers kunnen dan bijvoorbeeld opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Uit CBS-cijfers over 2027 blijkt dat vrouwen nog altijd onderbetaald krijgen per uur, zelfs als ze dezelfde functie uitvoeren. Met de invoering van de nieuwe wet kunnen vrouwen proberen een eerlijke salaris af te dwingen. De werkgevers zijn ook vooral bang voor grote administratieve rompslomp. En ook juristen zijn bang voor extra werk. Bij archeologisch onderzoek in Otterland in de Alblasser Waard zijn restanten gevonden van een boerderij van 800 jaar oud. Volgens de gemeente Molenlanden gaat het om de plek waar de eerste bewoners van het dorp zich hebben gevestigd. Op basis van aangetroffen aardewerk, slachtafval en een fraaie versierde zilveren gesp schatten deskundigen in dat de resten van rond de 1200 zijn gemaakt. Het gebied dat we nu kennen als de Alblasser Waard werd toen bewoond door veenkolonisten. Die ontgonnen het gebied in opdracht van de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht in ruil voor grond en vrijheid. Het archeologisch onderzoek is gedaan omdat er op de plek een woning zal worden gebouwd. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon en droog tot warmer dan de afgelopen dagen. Het is 20 tot 22 graden. Vanavond zonnig en droog. Morgen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Dan kan het zelfs op sommige plekken in de regio 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 21 mei. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Vanaf morgen volgen een aantal zonnige en zomerse dagen met maximumtemperaturen boven de grens van 25 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend daalt de temperatuur naar 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Zaterdag tijdelijk een zwakke wind uit de westelijke richting. Dat betekent vlak aan zee de temperatuur wat lager. Maar landinwaarts zal het op veel plaatsen zomers warm worden. Met zo'n 25 tot 26 graden bij die zwakke wind uit de westelijke richting. In de vroege ochtend wordt het niet kouder dan 14 graden. De beide Pinksterdagen lijken zonnig te gaan verlopen met hoge temperaturen en een zwakke wind uit richtingen tussen oost en noordoost. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 graden en in de middag zo'n 26, lokaal 27 graden. Ook op dinsdag kan het nog zo'n 25 tot 26 graden worden met een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanaf woensdag lijkt het iets minder warm te worden, maar het blijft wel overwegend droog en ook dan nog maximumtemperatuur ruim boven de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Vuren is gisteravond een motorrijder uit Gorinchem om het leven gekomen bij een ongeluk. De man van 26 zou volgens mensen ter plaatse onderweg zijn geweest met een groep andere motorrijders. De politie in Gelderland spreekt van een eenzijdig ongeluk waarbij dus iemand om het leven is gekomen. Een voormalig gemeenteraadslid van de PVV in Dordrecht moet een geldbedrag van 7000 euro terugbetalen aan een ruilwinkel. De vrouw, Ruby Pichel, was voorzitter. Werd daar vorig jaar ontslagen. Ze had een geldbedrag van duizenden euro's overgemaakt terwijl ze daar niet toe bevoegd was. Volgens Pichel was het geld bedoeld voor de betaling van vrijwilligers, maar daar gelooft de rechter niks van. Ze blijft erbij dat ze onschuldig is. Of dat betekent dat ze in hoger beroep gaat, is niet duidelijk. Het kabinet gaat werk maken van een nieuwe wet die moet helpen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Bedrijven worden vanaf 2027 verplicht om lonen transparant te maken. Werknemers kunnen dan bijvoorbeeld opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Het CBS-cijfers over 2027 blijkt dat vrouwen nog altijd onderbetaald krijgen per uur. Zelfs als ze dezelfde functie uitvoeren. Met de invoering van de nieuwe wet kunnen vrouwen proberen een eerlijke salaris af te dwingen. De werkgevers zijn ook vooral bang voor grote administratieve rompslomp. En ook juristen zijn bang voor extra werk. Bij archeologisch onderzoek in Otterland in de Alblasser Waard zijn restanten gevonden van een boerderij van 800 jaar oud. Volgens de gemeente Molenlanden gaat het om de plek waar de eerste bewoners van het dorp zich hebben gevestigd. Op basis van aangetroffen aardewerk, slachtafval en een fraaie versierde zilveren gesp schatten deskundigen in dat de resten van rond de 1200 zijn gemaakt. Het gebied dat we nu kennen als de Alblasser Waard werd toen bewoond door veenkolonisten. Die ontgonnen het gebied in opdracht van de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht in ruil voor grond en vrijheid. Het archeologisch onderzoek is gedaan omdat er op de plek een woning zal worden gebouwd. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon en droog tot warmer dan de afgelopen dagen. Het is 20 tot 22 graden. Vanavond zonnig en droog. Morgen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Dan kan het zelfs op sommige plekken in de regio 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
5: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle.
5: Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met Albert Vis.

Ja, een hele goede middag, luisteraars. En welkom bij deze aflevering van Hit Dossier. En u hoorde Britney Spears. En we hebben het over de jaren 90, want dat is het thema van dit uurtje. Baby One More Time, 22 weken top 40 en 4 weken op nummer 1. In 1999 betrad zij de hitlijst. Nou, heel verhaal. En we gaan lekker verder met Emilia. Dat is een jaartje terug, vergeleken met Britney 98. Maar een mooi liedje, Big Big World.

1. En dat was allemaal in het jaar 1998. En dan ben ik verder aangekomen bij een Nederlands duo, Acta en De Munnik, met een prachtig liedje. Wat ook heel lang, namelijk bijna een half jaar, 22 weken in de top 40 heeft gestaan. Met als hoogste notering een nummer 2. Niet of nooit geweest.

I've been thinking about you, London Beat, stond vanaf 11 augustus 1990 maar liefst 16 weken in de top 40 en stond daarbij 4 weken op nummer 1. En ja, dat is natuurlijk prachtig voor deze band. En de volgende, What's Up, die deed het nog beter, want die stond in het jaar 93 20 weken lang in de top 40 met 10 weken lang op nummer 1 met het nummer What's Up.

Ja, dit nummer is eerder de top 40 ingezongen door Roberta Flack. En dit is de uitvoering van de Fugees. Die behoorlijk garen spinden bij deze dit nummer. Want het stond maar liefst 6 weken weer nummer 1 op in het jaar 1996. En ik ga verder met een volgend nummertje, een boyband, Boyzone genoemd. En No Matter What. En ik kan u alvast verklappen dat ook dit een nummer 1 hit was.

0: Ja, Boyzone was dat met No Matter What. En ik ga eventjes Leen de Koning vragen hoe het weerbericht is.
1: Dit is de weersverwachting voor donderdag 9 april. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. In de loop van de dag zien we wat meer wolkenvelden verschijnen. Maar tot de avond blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 en die komt uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond en nacht is er kans op wat lichte regen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt dan af naar ongeveer 6 graden. Morgen overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. De wind waait morgen uit een noordwestelijke richting, is matig van kracht en er wordt minder warme lucht aangevoerd. In de middag wordt het dan zo'n 12 tot 13 graden. In de nacht van vrijdag of zaterdag koelt het dan naar een graad of 7. Zaterdag is het aanvankelijk nog zijn zonnige periode met wolkenvelden, maar in de loop van de middag neemt de kans op enige regen of enkele buien toe bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De aangevoerde lucht is wel weer zachter tijdelijk en het kan zo'n 17 tot 18 graden worden. In de avond en nacht naar zondag valt er dan enige regen, maar zondag overdag is de neerslag snel uit onze regio verdwenen en lijkt het overdag dan op de meeste plaatsen droog te blijven met een afwisseling van zon en wolken. Er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten en na een minimumtemperatuur van 6 graden wordt het zondagmiddag zo'n 13 tot 14 graden. Maandag kan er een enkele lokale bui vallen, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 14 graden.
0: Oké, Leen, dat was het weer. En wij gaan gauw verder met het nummer. Waar was ik gebleven? Believe van Cher. Die hebben we gehad. En even kijken, welke moet ik dan hebben? Seven Seconds. You're sure and you're and nee, nee, nee, nee.

Ja, 4 weken op nummer 2 was de hoogste positie voor dit nummer. En dat heette 7 Seconds van Yusu Endure en Nene Cherry. En de volgende, dat is er eentje van Cher. Ooit had ze, vormde ze een duo met Sony, maar die haar niet zo goed behandelde. Prachtige hits werd het gescoord, maar Cher ging solo. En dat legde haar geen windeieren, want 24 weken lang stond ze met Believe op, ja, niet op nummer 1, maar in de top 40. En even kijken hoeveel weken top 40, dat is niet te zien. Nou, nummer 1 in ieder geval, Believe.

Ja, ik heb het even gecheckt, maar het is maar één week dat Cher op nummer 1 stond. Maar op 21 november 1998 kwam ze de top 40 binnen en ze stond er maar liefst wel 24 weken, dat is zo wat een half jaar, in die lijst. En dan gaan we verder met het volgende nummer. En dat is AZ featuring Peter Cetera. En het nummer heet Hard to Say I'm Sorry. En het is een nummer 3 hit in 1997.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ja, hij sprak het zelf uit. Mambo nummer 5. En zo heet dit nummer wel. Heet dit nummer. Oftewel, A Little Bit Of. En dan komen er allemaal damesnamen voorbij. Lou Bega was dat. En 21 weken stond hij in de top 40. Met 4 weken op de eerste plaats. En ja, ik kom aan het einde van het programma. Toch ook jammer. Want ik kan wel doorgaan. Maar dit is een heel mooi liedje van Natalia Imbruglia. En het heet Torn. 17 weken lang stond ze in de top 40, waarvan 2 weken nummer 1.

0: Ja, en ik ben aan het einde van het programma gekomen, want ik heb nog één nummer te draaien. En dat is, hoe heet dat? Barbie Girl van Aqua. Maar even alle lof voor Natalia Imbruglia. Natalie Imbruglia met Torn. Die stond 17 weken in de top 40, en waarvan 2 weken nummer 1. En 27 december 1997 betrad zij de top 40. Ik ga eruit met Barbie Girl van Aqua. En ik meld dat een nummer 1 hit was. 21 weken. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Dag.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Vuren is gisteravond een motorrijder uit Gorkum om het leven gekomen bij een ongeluk. De man van 26 zou volgens mensen ter plaatse onderweg zijn geweest met een groep andere motorrijders. De politie in Gelderland spreekt van een eenzijdig ongeluk waarbij dus iemand om het leven is gekomen. Een voormalig gemeenteraadslid van de PVV in Dordrecht moet een geldbedrag van 7000 euro terugbetalen aan een ruilwinkel. De vrouw, Ruby Pichel, was voorzitter, werd daar vorig jaar ontslagen. Ze had een geldbedrag van duizenden euro's overgemaakt, terwijl ze daar niet toe bevoegd was. Volgens Pichel was het geld bedoeld voor de betaling van vrijwilligers, maar daar gelooft de rechter niks van. Ze blijft erbij dat ze onschuldig is. Of dat betekent dat ze in hoger beroep gaat, is niet duidelijk. Het kabinet gaat werk maken van een nieuwe wet die moet helpen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Bedrijven worden vanaf 2027 verplicht om lonen transparant te maken. Werknemers kunnen dan bijvoorbeeld opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Uit CBS-cijfers over 2027 blijkt dat vrouwen nog altijd onderbetaald krijgen per uur, zelfs als ze dezelfde functie uitvoeren. Met de invoering van de nieuwe wet kunnen vrouwen proberen een eerlijke salaris af te dwingen. De werkgevers zijn ook vooral bang voor grote administratieve rompslomp. En ook juristen zijn bang voor extra werk. Bij archeologisch onderzoek in Otterland in de Alblasser Waard zijn restanten gevonden van een boerderij van 800 jaar oud. Volgens de gemeente Molenlanden gaat het om de plek waar de eerste bewoners van het dorp zich hebben gevestigd. Op basis van aangetroffen aardewerk, slachtafval en een fraaie versierde zilveren gesp schatten deskundigen in dat de resten van rond de 1200 zijn gemaakt. Het gebied dat we nu kennen als de Alblasser Waard werd toen bewoond door veenkolonisten. Die ontgonnen het gebied in opdracht van de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht in ruil voor grond en vrijheid. Het archeologisch onderzoek is gedaan omdat er op de plek een woning zal worden gebouwd. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon en droog tot warmer dan de afgelopen dagen. Het is 20 tot 22 graden. Vanavond zonnig en droog. Morgen wordt het zelfs nog een stuk warmer. Dan kan het zelfs op sommige plekken in de regio 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Paradijs.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 21 mei. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Vanaf morgen volgen een aantal zonnige en zomerse dagen met maximumtemperaturen boven de grens van 25 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend daalt de temperatuur naar 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Zaterdag tijdelijk een zwakke wind uit de westelijke richting. Dat betekent vlak aan zee de temperaturen wat lager. Maar landinwaarts zal het op veel plaatsen zomers warm worden. Met zo'n 25 tot 26 graden bij die zwakke wind uit de westelijke richting. In de vroege ochtend wordt het niet kouder dan 14 graden. De beide Pinksterdagen lijken zonnig te gaan verlopen met hoge temperaturen. En een zwakke wind uit richtingen tussen oost en noordoost. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 26, lokaal 27 graden. Ook op dinsdag kan het nog zo'n 25 tot 26 graden worden. Met een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanaf woensdag lijkt het iets minder warm te worden, maar het blijft wel overwegend droog. En ook dan nog maximumtemperatuur ruim boven de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd in de zedenzaak tegen de Groningse oud-volleyballer Ramon M. De voormalig international staat terecht voor meerdere seksuele misdrijven tegen jongens uit heel Nederland. Zo zou hij ontucht hebben gepleegd met een 10-jarig slachtoffer. Hij zou ook zelf kinderporno hebben gemaakt en ook laten maken. En justitie verdenkt hem ook van sekschatting met een jongen van 9. De slachtoffers die het OM in beeld heeft zijn allemaal tussen de 8 en 17 jaar oud. De politie denkt 5 mannen op heterdaad te hebben betrapt op het stelen van een auto in Rotterdam-Charloos. Agenten van de Zeehavenpolitie zagen gisteren een auto staan met 5 mannen eromheen. Ze besloten dat het er verdacht uitzag, keerden de politieauto om en reden terug. De 5 waren toen al gevlogen, de wagen stond er nog. Met een politiehelikopter konden de 5 alsnog worden opgepakt in de wijk Wielewaal. Ze hadden 2 messen, een honkbalknuppel, bivakmutsen en vechthandschoenen bij zich en de sleutel van de gestolen auto. 4 van de mannen waren Duitsers, eentje kon zich niet identificeren. Er ligt een Nederlandse massaclaim tegen het Amerikaanse techbedrijf AppLovin. Volgens de stichting The Privacy Collective harkt het bedrijf de persoonlijke gegevens van 8,5 miljoen Nederlanders bij elkaar en verkoopt die dan door aan honderden andere partijen. AppLovin levert volgsoftware aan gratis apps als tweedehands platform Vinted, Wordfeud en populaire games als Blockblast en Subway Surfers. De software houdt bij waar iemand is, het surfgedrag, gezondheidsdata en in sommige gevallen ook informatie over seksuele interesses. Die data gaan vervolgens naar honderden adverteerders. Op de site van de Privacy Collective kunnen mensen zich aanmelden als gedupeerden van AppLovin. En Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan. Volgens de gemeente zou het Rijk er nu van uitgaan dat minder ruimte nodig is voor energieprojecten en havenbedrijven. Het dorp zou moeten verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. De gemeente deelde dit vorig jaar mee aan de bewoners in de veronderstelling dat het opheffen van Moerdijk onvermijdelijk zou zijn. Maar het kabinet besloot de knoop pas later door te hakken. Volgens Moerdijk blijft er nu dus ruimte over voor het dorp. Wel wil de gemeente precies van het Rijk weten wat er wel en niet in Moerdijk moet komen en hoe zeker het is dat het dorp op een later moment niet alsnog weg moet. Het weer vandaag, mooi weer met zon. Vanmiddag 22 graden, vanavond en vannacht helder en dan koelt het af naar een graad of 10. Morgen nog warmer dan vandaag, 26 graden en volop zon. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
3: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 21 mei. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Vanaf morgen volgen een aantal zonnige en zomerse dagen met maximumtemperaturen boven de grens van 25 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend daalt de temperatuur naar 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Zaterdag tijdelijk een zwakke wind uit de westelijke richting. Dat betekent vlak aan zee de temperatuur wat lager. Maar landinwaarts zal het op veel plaatsen zomers warm worden. Met zo'n 25 tot 26 graden bij die zwakke wind uit de westelijke richting. In de vroege ochtend wordt het niet kouder dan 14 graden. De beide Pinksterdagen lijken zonnig te gaan verlopen met hoge temperaturen en een zwakke wind uit richtingen tussen oost en noordoost. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 graden en in de middag zo'n 26, lokaal 27 graden. Ook op dinsdag kan het nog zo'n 25 tot 26 graden worden met een matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanaf woensdag lijkt het iets minder warm te worden, maar het blijft wel overwegend droog. En ook dan nog maximumtemperatuur ruim boven de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse advocaat Wesky is veroordeeld tot een straf die gelijk staat aan haar voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat Wesky niet meer de cel in hoeft. Justitie had 4,5 jaar cel geëist voor deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank acht haar schuldig aan het doorspelen van informatie van en naar haar cliënt, topcrimineel Ridouan Taghi. Gebeurde in 2019. Taghi zit juist opgesloten in de extra beveiligde inrichting, onder meer om te voorkomen dat hij zijn criminele activiteiten vanuit de cel zou kunnen voortzetten. De rechter vindt dat Wesky als ervaren advocaat het vertrouwen in de advocatuur heeft beschadigd. Maar de rechter erkent ook dat de zaak de gezondheid van Wesky geen goed heeft gedaan. En de rechtbank zegt daar rekening mee te houden. Ook denkt de rechter niet dat de 71-jarige Wesky ooit nog als advocaat aan de slag gaat. Het Openbaar Ministerie denkt nog na over een hoger beroep. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen mogen vanaf begin volgende maand niet meer over de Zwijndrechtse brug. De brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht is op sommige plekken zo versleten dat zwaar verkeer er niet meer veilig over kan. De brug wordt in 2030 gerenoveerd, maar de draagconstructie is zodanig versleten dat de maatregel niet kan wachten tot de renovatie, zegt Rijkswaterstaat. De afgelopen maanden is de brug onderzocht. Er is roest ontdekt in de wapening van het beton en door langdurige belasting door steeds zwaarder wordend verkeer is er ook schade. De staalconstructie is minder sterk geworden door materiaalmoeheid en slijtage, zegt Rijkswaterstaat. Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan. Volgens de gemeente zou het Rijk er nu van uitgaan dat minder ruimte nodig is voor energieprojecten en havenbedrijven. Het dorp zou moeten verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. De gemeente deelde dit vorig jaar ook nog aan de inwoners mee in de veronderstelling dat het opheffen van Moerdijk onvermijdelijk zou zijn. Maar het kabinet besloot de knoop pas later door te hakken. Volgens Moerdijk blijft er nu dus ruimte voor het dorp, maar wel wil de gemeente precies weten van het Rijk wat er wel en niet in Moerdijk moet komen en hoe zeker het is dat het dorp op een later moment niet alsnog weg moet. En er ligt een Nederlandse massaclaim tegen het Amerikaanse techbedrijf AppLovin. Volgens de stichting The Privacy Collective harkt het bedrijf de persoonlijke gegevens van 8,5 miljoen Nederlanders bij elkaar om die door te verkopen aan honderden andere partijen. AppLovin levert volgsoftware aan gratis apps zoals tweedehands platform Vinted, Wordfeud en populaire games zoals Blockblast en Subway Surfers. De software houdt bij waar iemand is, het surfgedrag, gezondheidsdata en in sommige gevallen ook informatie over seksuele interesses. Die data gaan naar honderden adverteerders. Op de site van de Privacy Collective kunnen mensen zich aanmelden als gedupeerden van AppLovin. Het weer, mooi weer met zon. Vanmiddag is het 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen is het warmer dan vandaag, 26 graden. En de zon schijnt volop. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staat nu bijna 350 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel doe je er een half uur langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor ook file op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen ook 30 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 11 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is ook 30 minuten daar. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en Arkel doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het Sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
1: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
1: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 21 mei. Er waren vandaag wolkenvelden en zonnige perioden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende dagen wordt het zomers warm in onze regio en blijft overal droog. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 11. En morgenmiddag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Dat betekent dus een zomerse dag. Ook op zaterdag, zondag en maandag, dus de beide Pinksterdagen, blijft het erg warm voor de tijd van het jaar. Met maximaal van zo'n 26 tot 27 graden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke wind, op zaterdag nog uit een west-zuidwestelijke richting. Tijdens de Pinksterdagen uit een noordoostelijke richting. En ook op dinsdag blijft het nog zomers warm. Met veel zon, nauwelijks bewolking en een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het al wat minder warm. De aangevoerde lucht die komt uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur dan zo'n 23 tot 24 graden. En ook dat is nog te warm voor deze tijd van mei.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 520 kilometer file. Je hebt vooral vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en Everdingen. Doe je er een half uur langer over. En daardoor viel op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen 35 minuten vertraging. Dan naar de afsluitdijk, de A7 in de richting van Friesland. Die is dicht bij de Lorentsluis door een ongeluk. Verkeer richting Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Dat is onder andere over de A1 en de A6. En dit gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen tussen Wezep en Zwolle Noord heb je door een ongeluk een uur vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht en ook een uur extra ben je kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. En ook dit komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: De gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Kapelle.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5:00.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse advocaat Wesky is veroordeeld tot een straf die gelijk staat aan haar voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat Wesky niet meer de cel in hoeft. Justitie had 4,5 jaar cel geëist voor deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank acht haar schuldig aan het doorspelen van informatie van een naar haar cliënt, topcrimineel Ridouan Taghi. Dat gebeurde in 2019. Taghi zat juist opgesloten in de extra beveiligde inrichting in Vught, onder meer om te voorkomen dat hij zijn criminele activiteiten vanuit de cel zou kunnen voortzetten. De rechter vindt dat Wesky als ervaren advocaat het vertrouwen in de advocatuur heeft beschadigd. Bij een aanrijding op de Vaanweg in Rotterdam is een grote ravage ontstaan. Twee auto's reden rond 3:00 vanmiddag tegen elkaar en daarbij is het motorblok van een van de auto's midden op de Vaanweg beland. De voorzijde van de auto zit helemaal in elkaar. Twee personen klagen over rug- en nekklachten, maar ze zijn alleen nagekeken door ambulancepersoneel en hoefden niet naar het ziekenhuis. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen mogen vanaf begin volgende maand niet meer over de Zwijndrechtse brug. De brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht is op sommige plekken zo versleten dat zwaar verkeer er niet meer veilig over kan. De brug wordt in 2030 gerenoveerd, maar de draagconstructie is zodanig versleten dat de maatregel niet kan wachten tot de renovatie, zegt Rijkswaterstaat. De afgelopen maanden is de brug onderzocht. Er is roest ontdekt in de wapening van het beton en de staalconstructie is verzwakt door materiaalmoeheid en slijtage, zegt Rijkswaterstaat. En Suzanne Lamens uit Berkel-en-Roderijs heeft zich niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. En daardoor ziet het er naar uit dat voor het eerst in meer dan 15 jaar geen enkele Nederlandse tennister meedoet aan het enkelspel op het Grand Slam toernooi in Parijs. Lamens verloor met 6-7 en 5-7 van de Poolse Maja Czalinska. In 2010 ging Roland Garros voor het laatst van start zonder een Nederlandse tennister. Lamens kan naar loting nog als lucky loser worden toegeladen tot het hoofdtoernooi. Roland Garros begint zondag. Het weer, mooi weer met zon, 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 10. En morgen is het nog wat warmer dan vandaag, 26 graden. En we hebben volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat bijna 670 kilometer file. Ik begin op de afsluitdijk, de A7. Die is richting Friesland dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door een ongeluk en dat gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Verkeer vanuit Noord-Holland naar Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Onder andere over de A1 en de A6. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A50 van Arnhem naar Os, bij Ravenstein een 30 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. En op de A59 van Den Bosch naar Os, voor het knooppunt Paalgraven heb je 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Goedemiddag, Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 21 mei. Er waren vandaag wolkenvelden en zonnige perioden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende dagen wordt het zomers warm in onze regio en blijft overal droog. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 11 en morgenmiddag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Dat betekent dus een zomerse dag. Ook op zaterdag, zondag en maandag, dus de beide Pinksterdagen, blijft het erg warm voor de tijd van het jaar. Met maximaal van zo'n 26 tot 27 graden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke wind, op zaterdag nog uit een west-zuidwestelijke richting. Tijdens de Pinksterdagen uit een noordoostelijke richting. En ook op dinsdag blijft het nog zomers warm. Met veel zon, nauwelijks bewolking en een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het al wat minder warm. De aangevoerde lucht die komt uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur dan zo'n 23 tot 24 graden. En ook dat is nog te warm voor deze tijd van mei.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 750 kilometer file. Het is drukker dan normaal. Er is veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden. Maar ik begin met de afsluitdijk, de A7 van Horen naar Heerenveen. De afsluitdijk is dicht in de richting van Friesland door een ongeluk. Voorlopig moet je omrijden via Almere en Emmeloord. Dat is onder andere over de A1 en de A6. Ook op de A7, maar dan van Groningen naar Heerenveen, is de weg afgesloten bij Marum. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar dat levert wel veel vertraging op. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid een half uur vertraging door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 20 minuten extra door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether.
1: Ik ben Maurice van Meek. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse viroloog Marion Koopmans verschijnt volgende week als eerste voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. De Kamerleden van de enquêtecommissie ondervragen de hoogleraar van het Erasmus MC over het begin van de COVID-pandemie. De commissie heeft 51 ondervragingen gepland, waarvoor 47 mensen worden opgeroepen. Sommige van hen worden vaker ondervraagd. Onder hen zijn oud-premier Mark Rutte, de oud-ministers Hugo de Jonge en Fred Grapperhaus en RIVM-baas Jaap van Dissel. Ook critici van het coronabeleid krijgen een uitnodiging. Onder hen oud-staatssecretaris Mona Keizer en opiniepeiler Maurice de Hond. De enquêtecommissie onderzoekt de besluitvorming rond het coronabeleid en de genomen coronamaatregelen. De verdediging van de Rotterdamse advocaat Ines Wesky verwacht in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. Ze moet daarover nog overleggen met Wesky. De rechter veroordeelde de Rotterdamse advocaat tot 42 dagen cel. In die periode heeft ze al in voorarrest gezeten. Wesky stond terecht omdat ze in 2019 informatie had doorgespeeld van haar cliënt Ridouan Taghi, die vastzit in de extra beveiligde inrichting. De rechter acht dat bewezen. De advocaten van Wesky zijn daar teleurgesteld over. Schiedam krijgt een college van Pro Schiedam, Alles voor Schiedam, Denk en de VVD. Het voormalig GroenLinks PvdA krijgt 2 wethouders, de andere partijen elk 1. De portefeuilleverdeling is nog niet bekendgemaakt. Het nieuwe college presenteert zich op 28 mei. De formatie in Schiedam is dit jaar sneller verlopen dan 4 jaar geleden. In 2022 hadden de partijen een maand langer nodig. Gisteren klapte de formatie in buurgemeente Vlaardingen nog. Beter voor Vlaardingen stapt eruit. En de overheid moet meer doen om mensen te beschermen tegen kanker, hitte, stress en infectieziektes. Want de kans op dat soort aandoeningen neemt de komende tijd toe door klimaatverandering, schrijven de Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad. Door opwarming komen er steeds meer dagen van 30 graden of warmer. UV-straling neemt toe, net als zomersmog en pollen. Samen gaan die jaarlijks voor honderden extra doden zorgen als er niks verandert, denken de wetenschappers. Vooral ouderen en mensen met een slechtere gezondheid zijn kwetsbaar. Het weer, mooi weer met zon. 22.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Het begint iets af te nemen qua vertragingen. Nog veel vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden natuurlijk. Maar ook op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo moet je rekening houden met extra reistijd. Tussen Deventer en Badmen staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. De vertraging is 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A6, Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A7 van Horen naar Heerenveen, die is afgesloten op de afsluitdijk. Ter hoogte van de Lorentsluis is namelijk een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Friesland rijdt voorlopig om via Almere en Emmeloord. Kom je wel in de file terecht, net na Lelystad. Op de A7, maar dan van Groningen naar Heerenveen. Tussen industrieterrein Westpoort en Marum heb je een kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van 7V Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het Sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
3: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: let me go.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 21 mei. Er waren vandaag wolkenvelden en zonnige perioden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende dagen wordt het zomers warm in onze regio en blijft overal droog. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 11. En morgenmiddag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Dat betekent dus een zomerse dag. Ook op zaterdag, zondag en maandag, dus de beide Pinksterdagen, blijft het erg warm voor de tijd van het jaar. Met maxima van zo'n 26 tot 27 graden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke wind, op zaterdag nog uit een west-zuidwestelijke richting. Tijdens de Pinksterdagen uit een noordoostelijke richting. En ook op dinsdag blijft het nog zomers warm. Met veel zon, nauwelijks bewolking en een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het al wat minder warm. De aangevoerde lucht die komt uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur dan zo'n 23 tot 24 graden. En ook dat is nog te warm voor deze tijd van mei.
4: Dennis Mooij van de ANWB. De drukte neemt af, maar op een paar plekken heb je nog veel vertraging. Er staat nog ruim 200 kilometer file. De A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderlo. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Je wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En dat gaat nog een paar uur duren. Diezelfde A1, maar dan van Apeldoorn verder naar Hengelo, is de weg tussen Twello en Badmen volgelopen. Er staat 8 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Everdingen ook een half uur vertraging. En op de A7 van Hoorn naar Heerenveen is de afsluitdijk nog steeds dicht in de richting van Friesland vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. Door de file op de A2 bij Everdingen loopt het ook vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen heb je drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse advocaat Ines Weski is er teleurgesteld over dat ze is veroordeeld, heeft haar verdediging laten weten. Mensen die vinden dat ze ten onrechte zijn veroordeeld, hebben daar altijd last van. Zo zegt haar advocaat Carrie Knoops. De rechter veroordeelde Weski tot een straf die gelijk staat aan haar voorarrest van 42 dagen. Volgens de rechter is Weski schuldig aan het doorspelen van informatie van en naar haar cliënt toppercrimineel Ridouan Taghi.
2: Door te fungeren als doorgeefluik van Ridouan Taghi heeft zij de communicatielijn tussen Ridouan Taghi als leider van die organisatie en de leden daarvan in stand gehouden. En daarmee heeft zij eraan bijgedragen dat die organisatie die internationale handel in verdovende middelen en het witwassen van de illegale opbrengsten daarvan ondanks die detentie kon voortzetten.
1: Toch is de straf die Weski krijgt aanzienlijk lager dan de 4,5 jaar die justitie had geëist. De rechter erkent wel dat de zaak de gezondheid van Weski geen goed heeft gedaan. En de rechter denkt niet dat de 71-jarige Weski ooit nog als advocaat aan de slag gaat. Het Openbaar Ministerie denkt nog na over een hoger beroep, net als Weski zelf. De Rotterdamse viroloog Marion Koopmans verschijnt volgende week als eerste voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. De Kamerleden van de enquêtecommissie ondervragen de hoogleraar van het Erasmus MC over het begin van de COVID-pandemie. De commissie heeft 51 ondervragingen gepland, waarvoor 47 mensen worden opgeroepen. Enkele van hen komen dus meerdere keren voor de commissie. Onder de opgeroepenen zijn oud-premier Mark Rutte, de oud-minister Hugo de Jong en Fred Grapperhaus en RIVM-baas Jaap van Dissel. Ook critici van het coronabeleid krijgen een uitnodiging. Onder hen oud-staatssecretaris Mona Keijzer en opiniepeiler Maurice de Hond. De enquêtecommissie onderzoekt de besluitvorming rond het coronabeleid en de genomen coronamaatregelen. Suzanne Lamens uit Berkel en Roderijs heeft zich niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. En daardoor ziet het er naar uit dat voor het eerst in meer dan 15 jaar geen enkele Nederlandse tennister meedoet aan het enkelspel op het Grand Slam toernooi in Parijs. Lamens verloor met 6-7 en 5-7 van de Poolse Maja Czalinska. In 2010 ging Roland Garros voor het laatst van start zonder een Nederlandse tennister. Lamens kan na loting nog als lucky loser worden toegelaten tot het hoofdtoernooi. Roland Garros begint zondag. Het weer, mooi weer met zon, 22 graden nu nog. Vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 10. Morgen is het nog warmer dan vandaag, 26 graden. En de zon schijnt volop. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je bij Hoenderlo nog een kwartier vertraging. Je wordt er via de vluchtstrook langs een ongeluk geleid. Dan de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Een half uur extra tussen Twello en Badmen. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A7, van Horen naar Heerenveen moet ik zeggen. Dus de afsluitdijk richting Friesland is nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden van Noord-Holland naar Friesland doe je via Almere en Emmeloord. De A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam in beide richtingen bij de Haringvlietbrug. Een uur vertraging. De brug is even afgesloten geweest voor het wegverkeer omdat de slagbomen waren aangereden. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
7: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
8: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
6: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
10: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Kapelle.
6: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 21 mei. Er waren vandaag wolkenvelden en zonnige perioden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende dagen wordt het zomers warm in onze regio en blijft overal droog. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 11. En morgenmiddag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Dat betekent dus een zomerse dag. Ook op zaterdag, zondag en maandag, dus de beide Pinksterdagen, blijft het erg warm voor de tijd van het jaar. Met maxima van zo'n 26 tot 27 graden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke wind, op zaterdag nog uit een west-zuidwestelijke richting. Tijdens de Pinksterdagen uit een noordoostelijke richting. En ook op dinsdag blijft het nog zomers warm. Met veel zon, nauwelijks bewolking en een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het al wat minder warm. De aangevoerde lucht die komt uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur dan zo'n 23 tot 24 graden. En ook dat is nog te warm voor deze tijd van mei.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het Hantavirus. Blijkt uit de eerste onderzoeken naar aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven, zegt het RIVM. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de landtong Rozenburg, zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn er bij hen aan boord al monsters afgenomen en ook die testuitslagen zijn negatief. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven nog zeker tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. De FNV dreigt met een landelijke staking bij zuivelfabrieken. Als er voor dinsdag geen nieuw cao-bod ligt, dan liggen de bedrijven die melkproducten, kaas, yoghurt en babyvoeding maken stil. De vakbond eist 4% loonsverhoging en een koppeling van de salarissen aan de prijs in de winkels. Verder moet er een vierdaagse werkweek komen. In de Nederlandse zuivelindustrie werken 85.000 mensen. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen mogen vanaf begin volgende maand niet meer over de Zwijndrechtse brug. De brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht is op sommige plekken zo versleten dat zwaar verkeer er niet meer veilig over kan. De brug wordt in 2030 gerenoveerd, maar de draagconstructie is zo versleten dat de maatregel niet kan wachten tot de renovatie, zegt Rijkswaterstaat. De afgelopen maanden is de brug onderzocht en er is roest ontdekt in de wapening van het beton en de staalconstructie is verzwakt door materiaalmoeheid en slijtage door het steeds zwaarder wordend verkeer, zegt Rijkswaterstaat. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van zeker 228 inzittenden van een vliegtuig dat crashte in 2009. Het was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid, doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren. Dat is een fout van vliegtuigbouwer Airbus, zegt de rechter. En Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer nu nog mooi weer met volop zon. 22 graden vanavond en vannacht is het dan helder. Het koelt af tot 10 graden. En morgen wordt het nog warmer dan vandaag, 26 graden. En ook dan schijnt de zon volop. Tot zover.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJzersport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Daarom zullen de Zuid-Molukken...
1: De Molukse voeding.
2: U luistert naar het Molukse uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.
3: Slamat malam brengen brengen, Jan Kromaat. Een hele goede avond en welkom weer bij deze uitzending van vanavond. Vanavond hebben we voor u nieuws en informatie en uiteraard ook lagu lagu. Dus geniet van deze avond.

beste luisteraars, we zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur. Blijf ook straks in het tweede uur naar ons luisteren naar het nieuws, uiteraard. Zo kunt u weer genieten van Lago Lago. Dus ik zeg tot zometeen, tot na het nieuws.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een kapotte slagboom en een pechgeval hebben voor flinke vertraging gezorgd op de Haringvlietbrug. Richting het zuiden is een slagboom kapot gereden. En daardoor duurde het even voor het verkeer op de A29 richting Bergen-op-Zoom weer kon gaan rijden. Er was om 8 uur 1 rijstrook open. De andere kant op, richting Rotterdam, bleek een auto pech te hebben gekregen. En daardoor bleef daar ook eerst 1 rijstrook dicht. Uiteindelijk is de kapotte auto uit de weg geduwd. Voor de kapotte slagboom is een monteur gekomen. Wanneer hij de slagboom heeft gerepareerd, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het Hantavirus. Blijkt uit de eerste onderzoeken naar aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven begin deze week. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn er bij hen aan boord al monsters afgenomen en ook die testuitslagen waren negatief. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze medische controle. Vermoedelijk komen ze morgen naar ons land terug. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden van geboeide en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben Israël om opheldering gevraagd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de doorlopende maatschappelijke onrust en groeiende tekorten op het eiland. Op Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade. Er is een tekort aan medicijnen en brandstof en de onvrede daarover groeit op het eiland. Het weer, vanavond en vannacht is het helder. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met volop zon en dan wordt het 26 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Slammeke Mali Pedenga Pedenga Yang Tohomat. En welkom weer terug bij het tweede uur van deze uitzending. Dit uur hebben wij voor u de Lagu Lagu in petto. Dus ik zeg hem, geniet van dit uur.

0: Dank u wel. Prima kassie.
1: U luistert naar Het Molukse Uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze een medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht is helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag, 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen 5

0: Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Kapelle.
1: Goedenavond, je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 21 mei. Er waren vandaag wolkenvelden en zonnige perioden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende dagen wordt het zomers warm in onze regio en blijft overal droog. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 11. En morgenmiddag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Dat betekent dus een zomerse dag. Ook op zaterdag, zondag en maandag, dus de beide Pinksterdagen, blijft het erg warm voor de tijd van het jaar. Met maxima van zo'n 26 tot 27 graden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke wind, op zaterdag nog uit een west-zuidwestelijke richting. Tijdens de Pinksterdagen uit een noordoostelijke richting. En ook op dinsdag blijft het nog zomers warm. Met veel zon, nauwelijks bewolking en een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het al wat minder warm. De aangevoerde lucht die komt uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur dan zo'n 23 tot 24 graden. En ook dat is nog te warm voor deze tijd van mei.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolomina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze een medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid, doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag, 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris

0: Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Kapelle.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
2: Radio Kapelle. Dit is de late avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Kapelle.

0: waren even terug in de jaren 60 met Aphrodite's Child, het groepje rond Demis Roussos. Je hoorde I Want to Live.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 21 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, nieuwbouw Franciscus Gasthuis is bouwkundig klaar. Wouter Muste, de directeur van de muziekwerf in Rotterdam. En nieuwe waterschapsbelasting is gunstiger voor inwoners. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Was back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Persoonlijk niet zo'n fan van Ed Sheeran, maar velen wel. Dus hier Photograph uit 2014. En daarvoor Amy MacDonald en Down by the River. Ons eerste onderwerp vanavond. Maandag 11 mei jongstleden werd aan de raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis symbolisch de sleutel voor het nieuwe gebouw overhandigd door de bouwers. Peter Willem van Lindenburg, lid van de raad van bestuur van het Franciscus, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
2: Peter Willem, welkom.
3: Dankjewel.
2: U bent lid van de raad van bestuur van Franciscus en blij dat de nieuwbouw bouwkundig klaar is. Wat betekent dat overigens, bouwkundig klaar?
3: Dat betekent dat wij, zoals dat dan heet, eigenaar worden van het pand, omdat het bouwconsortium zegt, wij hebben allemaal gedaan wat wij moesten doen. Dus wij dragen de sleutel over. En dat betekent voor ons eigenlijk de start van een laatste fase, maar een belangrijke, namelijk wat wij dan noemen de inhuizing en ingebruikname. Dus nu is het nu klaar om in te gaan wonen, in gebruik te gaan nemen en te gaan inhuizen.
2: Maar de spullen moeten er nog in?
3: Ja, er zijn natuurlijk heel veel spullen, want er zit een OK-interventiecomplex zit er, de spoedeisende hulp, er zijn heel veel spullen staan er al. Maar eigenlijk de losse spullen die nodig zijn voor het dagelijks werk, die worden de komende weken stap voor stap allemaal ingehuisd. Er wordt er nog getraind en dan in de maand juni de eerste patiënten gaan ontvangen.
2: Oké, dan is dat helemaal klaar en dan kan het ziekenhuis als ziekenhuis functioneren.
3: Klopt.
2: Ja, de nieuwbouw, staat die naast het bestaande gebouw?
3: Ja, nou perfect. Dus dat is precies. Heel veel mensen weten dat niet. Die denken nieuwbouw. Het zal wel helemaal.
2: Nee, daarom vraag ik je. Denk je, want het oude gebouw blijft gewoon staan, dus.
3: Ja, zoals je ook wellicht weet, hebben we eigenlijk twee hoofdlocaties. Een mooie Vlietland ziekenhuis in Schiedam. En dan de gasthuislocatie in Rotterdam Noord, daar aan de A20. Dat gebouw is ruim 50 jaar oud, in 1974 geopend. En nu vernieuwen we, hebben we een nieuw gebouw voor zo'n, nou ik denk 20% van het ziekenhuis. En dat is dus onze nieuwbouw, maar dat heet even eigenlijk nieuwbouw fase 1. Want in dit nieuwe gebouw komt alles wat met de spoedzorg te maken heeft.
2: Ja.
3: Dus de geïntegreerde spoed, het vrouw-kindcentrum voor de geboortes en ook het operatie- en interventiecentrum.
2: Ja. Maar het oude gebouw blijft ook gewoon in bedrijf.
3: Ja, dus een paar afdelingen komen leeg te staan of vinden een andere bestemming. Maar grotendeels is het vol in bedrijf, omdat we nu dus maar 20% van ons ziekenhuisgebouw vernieuwen. En aan het werken zijn, maar dat is nog een heel veel jaren verder, om daarna ook fase 2 van onze nieuwbouw in te richten. Omdat uiteindelijk het ziekenhuis in het bestaande gebouw end of life raakt en we volledig naar een nieuw gebouw gaan. Maar dit is stap 1.
2: Maar het tweede gebouw moet dus nog helemaal gebouwd worden.
3: Klopt.
2: Ja. Is daar dan ruimte voor?
3: Ja, dus eigenlijk op de locatie Gasthuis, daar aan de snelweg, zo tussen de Van Hogendorpweg en de snelweg, hebben we heel veel eigen grond, zo tussen de golfbaan en de snelweg. Dat hebben we eigenlijk tot op heden natuurlijk vooral benut door het parkeren allemaal gelijkvloers te doen.
2: Ja.
3: En daar is ruimte om, als we met parkeergarages gaan werken, om dus nu fase 1 van onze nieuwbouw een prachtig gebouw neer te zetten, maar dan later in de tijd ook fase 2.
2: Ja.
3: Zodat we eigenlijk als de winkel open is, want het staande ziekenhuis gaat dan gewoon door, als de winkel open is toch ook een nieuw ziekenhuis te bouwen.
2: Ja, maar parkeren kan nog wel. Want is er al een parkeergarage of moet die nog gebouwd worden dan?
3: Nou, we hebben nu een parkeergarage, maar om deze mogelijkheid vorm te geven gaan we straks eerst voor die fase 2 eerst een nieuwe parkeergarage bouwen. En pas als die staat, de bestaande eenlaags parkeerterreinen omturnen tot bouwterrein. Maar nu is alle aandacht nog even op het eerste gebouw wat nu af is.
2: Ja, dat gaat over een poosje open, zei u, juni geloof ik, hè?
3: Klopt.
2: De bedoeling, wordt dat een feestje?
3: Ja, het is eigenlijk een feestje dan misschien wel in fases. Ik vond gisteren een heel mooi moment dat we dus de sleutel kregen van het bouwconsortium.
2: Dat is al een feestelijke moment natuurlijk.
3: Ja, en dan denk ik voor onze collega's, want wij als bestuurder proberen zoveel mogelijk te helpen, maar moet ook vooral onze handen op onze rug houden. Onze collega's die gaan daar uiteindelijk de eerste spoedpatiënt ontvangen. Dat zal een feestje zijn eigenlijk. Hopelijk kunnen de patiënten helpen. De eerste geboorte zal er plaatsvinden.
2: Mm-hmm.
3: De eerste ambulance zal er naartoe rijden. Dus eigenlijk omdat we het in fases in gebruik gaan nemen, zullen we elke keer zo'n moment hebben van, nu zijn we eraan toe om de eerste ambulance daar naartoe te laten rijden. Of de eerste geboorte.
2: Ja, precies. Elke keer een feestje van, dit is het eerste wat daar gebeurt. Dit is weer het eerste wat daar gebeurt. Ja.
3: Klopt.
2: Ja, zo blijf je een beetje in de geschiedenis. Maar het is wel mooi dat dat nieuw er is. En ook weer veel efficiënter, denk ik.
3: Ja, eigenlijk is het kernwoord wel samen. Dat is ook efficiënt, maar ook vooral dat we... Het is echt wat hij heet heel in hippe bewoording family-centered care. Dus dat de echte familie heel nauw betrokken kan zijn. Bijvoorbeeld ook met het rooming-in-principe en met onze familie- en kinderdaktuin. Dus dat we echt die zorg rondom de patiënt ook met de familie doen. Zodat ook de mantelzorger een plek kan hebben. Maar ook eigenlijk samen, omdat bijvoorbeeld op ons nieuwe operatie- en interventiecentrum specialismes kunnen samenwerken. Dat heet dan een hybride OK. Maar het houdt vooral in dat specialisme of met de patiënt vanuit diverse disciplines kunnen samenwerken. Dus op de website franciscus.nl is leuke informatie te vinden.
2: Peter Willem van Lindenburg, lid van de Raad van Bestuur van Franciscus. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de inhuizing. Wat moet gaan gebeuren?
4: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

Foolish Games. Het was 1997 toen ze er een hit mee had. Jewel, hoorde je. En daarvoor Julien Clerc. Een zitsmelodie. Zometeen Wouter Muste. Hij is directeur van de Muziekwerf in Rotterdam. Dat na Gallagher & Lyle. Een Heart on My Sleeve.

0: card on your sleeve. Oftewel, je bent een flap uit. Gallagher en Lyle waren dat uit 1976. Ons volgende onderwerp. Wouter Muste is directeur van de Muziekwerf in Rotterdam. De plek voor jonge Rotterdammers om samen muziek te maken. Hij is bij Herman de Bruin.
1: Wouter, welkom.
2: Dank u wel.
1: Een muziekwerf, dat zit in Rotterdam, begrijp ik?
2: Dat klopt.
1: Nou, dat klinkt heel krachtig en dat er goed gewerkt wordt.
2: Ja.
1: Want een werf, een houtwerf werd altijd goed gewerkt natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, bij ons steken jongeren de handen uit de mouwen en gaan ze aan de slag met muziek. Dus we zijn een muzikale werkplaats voor jonge Rotterdammers.
1: Ja, en werven, dat hoort een beetje bij Rotterdam. Want boten in Rotterdam en varen bij Rotterdam hoort ook natuurlijk erbij. Dus het is echt een goed gekozen naam, denk ik.
2: Ja, en het komt ook wel ergens vandaan. Want ooit, zeg maar, nou, voor het bombardement stond er ook al een kerk. Maar daarvoor, en dan hebben we het echt wel over lang geleden hoor. Maar daar heeft ooit een werf gestaan aan het Haagse Veer. Het Haagse Veer was toen nog verbonden in de directe lijn met de Maas.
1: Ja.
2: En er zijn wel foto's nog dat daar boten liggen. En daar lag een werf.
1: Dus vandaar die historische naam van werf eigenlijk.
2: Vandaar is de werf gevonden. Ja.
1: Lang geleden, want niet meer zichtbaar, maar het zit er nog wel.
2: Ja, het is een slootje.
1: Ja, dan ben je directeur. Net een jaar, ruim een jaar?
2: Nee, een half jaar.
1: In juni
2: heb ik de overstap gemaakt.
1: Ja. En wat was het aantrekkelijke daarvan dat je dacht, dat wil ik gaan doen?
2: Ik zat 17 jaar bij Albeda Muzikant Producer als hoofd van de muziekopleiding, vakopleiding.
1: Dus muziek was altijd wel je passie?
2: Muziek is mijn ding. Ik heb ook 12 jaar bij Codarts gewerkt in allerlei functies. Maar ik weet nog, toen wij dat opzetten in mbo-tijd, daarvoor was het er nog niet. Dus we zaten te pionieren. Mm-hmm. En ik had wel weer zin om eens weer terug te gaan naar het pionieren. En deze organisatie was pas een jaar open.
1: Ja.
2: En had best wel wat ambities en uitdagingen. En ook nog heel veel nog te ontdekken.
1: Ja.
2: Dus dat voor mij was dat een mooi moment om in te steken.
1: Ik mag het geen muziekschool noemen, denk ik. Maar
2: nee,
1: het is wel een plek waar muziek gemaakt wordt, hè?
2: Ja, onze activiteiten richten zich op het schrijven van muziek, het produceren van muziek en het presenteren van muziek. Dat betekent niet dat iedereen er altijd mee bezig moet zijn, maar in de veelheid van activiteiten zorgen wij dat daar een bepaalde balans in is.
1: Ja.
2: Er zijn wel muzieklessen, maar die organiseren wij niet. Dus dan stellen wij de ruimte ter beschikking aan bijvoorbeeld Toon. En Toon is de coöperatie van coöperatie inderdaad, moet ik zeggen, van docenten die bij de SKVR muziekles gaven. SKVR is daarmee gestopt. Maar die wilden natuurlijk gewoon door met die lessen. En die hebben ons benaderd van, goh, kunnen wij bij jullie ook nog wat muzieklessen plaats laten vinden? En dan is het wel een soort muziekschool. Alleen muziekles is dan niet onze activiteit.
1: Nee, want jullie stellen dan de ruimte beschikbaar.
2: Wij stellen de ruimte beschikbaar voor die lessen. Zo is het.
1: Altijd al met overdracht bezig geweest dus van muziek? Want van jongs af aan in de muziek gezeten?
2: Ja, ja.
1: Als klein jongetje al bezig met muziek? Piano spelen of zoiets?
2: Ja, piano spelen inderdaad. Ja, ik ben uiteindelijk afgestudeerd met contrabas en basgitaar. Mm-hmm. Bij het conservatorium. Maar allerlei omzwervingen. Maar op mijn 18e, met mijn eerste echte baan, zal ik maar zeggen, werkte ik bij een podium en deed ik de programmering. Dus je kunt wel zeggen dat ik echt alleen maar in de muziek heb
1: gewerkt. Van jongs af aan met de muziek bezig
2: van
1: geweest.
2: Van jongs af aan, ja. Maar ik werkte wel vaak. Er zijn natuurlijk mensen die echt muzikus zijn. En dat ben ik ook wel in zekere zin. Alleen, ik heb mijn roeping toch gevonden om het muziek mogelijk te maken.
1: Ja.
2: Dus als programmeur doe je dat. Ja. In het onderwijs doe je dat. Ik vind het heerlijk om met muziek bezig te zijn. Maar ik wil vooral anderen meenemen in dat verhaal.
1: Overdracht van de kennis die je hebt.
2: Ja, en kansen bieden.
1: Ja, hoe gaat dat bij de werf?
2: Nou, dat is heel, heel praktisch. Heel veel kansen bieden. Doordat je zegt van, nou, we zijn een podium. Kom maar met je plannen. Dan gaan we kijken of we jou kunnen faciliteren met een podium. Of met een opnamestudio. Of als je een workshop wil geven aan een andere doelgroep.
1: Mm-hmm.
2: En je bent zo'n docent. Nou ja, iedereen kan met ons praten.
1: Belangrijk voor de muziek. En voor alles wat met muziek in Rotterdam te maken heeft. De muziekwerf. En als mensen dan denken, nou, ik wil wel eens kijken of ik met een bandje terecht kan of met iets anders terecht kan. Op alle gebieden van wat vragen zijn voor muziek heb je antwoord, denk ik. Hè?
2: We denken graag altijd mee. We zeggen nooit bij voorbaat nee.
1: Mensen die meer willen weten, die kunnen bij de website terecht.
2: Kom maar naar de website, muziekwerf.nl. We hebben ook een algemeen mailadres, info@muziekwerf.nl. En daar kunnen mensen hun vragen stellen.
1: En daar staat ook op waar het gebouw zich bevindt. En wat voor prachtig gebouw, hoog gebouw, jullie hebben. En als je dan goed luistert, dan kan je nog horen hoe het binnen klinkt. En dan kan je naar de muziek toe lopen.
2: Ja. Ja, zeker als we uitvoeringen hebben, is iedereen welkom.
1: Wouter Musten, dank voor het gesprek. Heel veel succes en heel veel plezier ook wat je allemaal doet met muziek.
0: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

hebben heel wat muziek gemaakt samen. En hits gemaakt. Barbara Streisand samen met Barry Gibb. Je hoorde What Kind of Fool. En daarvoor Mart Wellerdijk. En nog 100 jaar. Zometeen. Nieuwe waterschapbelasting is gunstiger voor inwoners. Dat na Gary Puckett en de Union Gap. En ho.

0: Een grote hit van ze was Young Girl. Maar hier hoorde je ze met Home, Gary Puckett en de Union Gap. Ons volgende onderwerp. Waterschappen mogen vanaf dit jaar twee aparte belastingtarieven hanteren. Eén tarief voor woningen en een tweede tarief voor bedrijfspanden en kantoren. Net zoals gemeenten dat doen voor de OZB. En dat is gunstiger voor jou en mij. Hans Middendorp, fractievoorzitter van AWP Delfland, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Hans, welkom.
2: Goeiedag.
1: Ja, AWP Delfland, dat is de Algemene Waterschapspartij volgens mij.
2: We zijn de AWP, dat heette voorheen Algemene Waterschapspartij.
1: Ja.
2: Maar omdat dat te vaag klinkt, hebben we eraan toegevoegd AWP voor Water, Klimaat en Natuur.
1: Zo.
2: Alles wat inwoners belangrijk vinden.
1: Ja, want het gaat om het water en om alle dingen die daarmee te maken. Wat pakt er nu gunstig uit voor de inwoners?
2: Nou, we zijn als AWP een aantal jaren terug al heel druk bezig geweest met inspraak en lobby om een klein stukje van de wetgeving te veranderen voor de waterschapsbelasting. En nou is dat ten eerste niet een heel erg groot bedrag en ten tweede is het ontzettend taaie kost. Maar daar zaten wat regeltjes in die slecht uitpakten voor mensen die in een huis wonen.
1: Ja.
2: Zowel de huiseigenaren als de huurders.
1: Ja, ja, want bedrijven betaalden een gunstiger tarief, hè?
2: Ja, maar wat er is gebeurd is dat er gewoon gezegd is vanaf 10 of 15 of 20 jaar geleden. Dat is de nulsituatie. We berekenen gewoon één tarief voor huizen en voor bedrijven. En dan hebben we de afgelopen 20 jaar gezien dat de prijzen van huizen alsmaar stijgen. En de prijzen van bedrijven, van bedrijfspanden, dan heb je het over kantoren, scholen, fabrieken. Mm. Ja, die blijven, die stijgen veel minder hard. Ik wil niet zeggen dat ze hetzelfde zijn gebleven, maar die stijgen veel minder hard.
1: Ja.
2: En dat werd dan gemiddeld. En dan kom je dus op neer dat dat je een soort gemiddeld tarief betaalt. Waardoor de huiseigenaren iedere keer eigenlijk veel meer betaalden.
1: Ja,
2: en de bedrijven steeds minder.
1: Ja, want het gaat over die WOZ-waarde. Dat is het uitgangspunt, hè?
2: Het gaat over de WOZ-waarde.
1: Ja, dus, ja, en ja, die loopt steeds maar omhoog. Dus dat betekent dat je kan zeggen dat de bewoners onder water komen te staan, zo ongeveer. Het water staat aan de lippen,
2: dus,
1: toch?
2: Letterlijk kom je elk jaar een klein beetje meer onder water te staan. En omdat het in de waterschapswet zo geregeld is dat het totaal van de onroerend goedbelasting gelijk moet blijven.
1: Ja.
2: Als je dan als huiseigenaar meer gaat betalen, ga je als bedrijf minder betalen.
1: Ja.
2: Dus dat hebben die bedrijven, die hebben niks verkeerd gedaan, maar die hadden gewoon elk jaar een voordeeltje.
1: Ja, maar jullie hebben gezorgd dat het eerlijker wordt.
2: Nou, dit is een hele gebruikelijke gang van zaken bij de gemeente, dat er een apart tarief is voor huizen en een, wat ze dan noemen, niet-woningen. Dus je hebt woningen en niet-woningen.
1: Ja.
2: En op die manier kan je dat een beetje fine-tunen.
1: Ja.
2: En dat hebben we nu ook ingevoerd voor de waterschappen. Eigenlijk gewoon twee knoppen. Waardoor de belastingtarieven voor bedrijven nu even hard stijgen of zelfs iets harder stijgen dan de belastingtarieven voor huizen. Toen is er ingevoerd dat de waterschappen van twee knoppen gebruik mogen maken als zij dat willen.
1: Okay.
2: En heel gek, alle waterschappen doen dat.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, het is een eerlijker systeem, dus waarom zou je dat niet doen? Toch?
2: Precies, het is een eerlijker systeem, dat klopt, ja.
1: Gaat dat al...
2: Dat betekent...
1: Ga door.
2: En dat betekent dus dat de belasting voor burgers net iets minder hard stijgt. Natuurlijk stijgt de waterbelasting elk jaar. Maar we hebben er nu weer een procentje voor de burgers terugverdiend.
1: Ja. Gaat dat dit jaar al in?
2: Dat gaat in vanaf dit jaar, 2026.
1: Okay.
2: En we zijn er heel trots op dat nu voor het eerst sinds misschien wel 10 of 15 jaar de tarieven voor de bedrijven iets harder zijn gestegen dan de tarieven voor de woningen. Ja, het is een raar soort overwinning. Dat je zegt van we hebben de wedstrijd verloren, maar in dit geval hebben wij inderdaad een minder harde stijging te pakken.
1: Nou ja, het is ook eerlijker, zei ik al. Hè? Dus wat dat betreft klopt het wel, denk ik.
2: Ja. Belangrijk is dat je huis wordt wel duurder door de prijsstijging. Maar daarmee wordt de dijk niet duurder. Want daar gaat het natuurlijk om. We betalen dit om droge voeten te houden.
1: Ja.
2: En het is ook oneerlijk, omdat een bedrijfspand, dan kijk je naar een leeg bedrijfspand, maar het staat natuurlijk vol met voorraden of met spullen of met IT-apparatuur. Dus als een bedrijfspand onder water komt, wil je helemaal niet zeggen dat daar minder schade is dan in een woning. Misschien wel veel meer.
1: Ja, dat kan ook nog, ja, inderdaad. Nou, dat zijn allemaal argumenten om het zo te doen zoals jullie het nu voorgesteld hebben en het gedaan is. Zo wordt het ook.
2: Ja, precies.
1: Met ingang van dit jaar al.
2: Met ingang van dit jaar al.
1: Ja, mensen die denken, ik wil toch wat meer achtergrondinformatie, kunnen die nog bij jullie op de website wat vinden over dit? Ja, deze AWP, overwinning.
2: AWP.nu is onze geweldige website. Ja. Algemene Waterschapspartij voor Water, Klimaat en Natuur. Daar wil je natuurlijk bij zijn, dat snap ik ook wel.
1: Dankjewel voor het gesprek, Hans Middendorp.

De Nederlandse zangeres Naomi was dat, met haar nieuwe single For a Minute, heet die. En dat was de late avond van donderdag 21 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Maar het kan zijn dat waar jij luistert de Europa Run-uitzendingen bezig zijn. Maar dan kan je die aflevering online horen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Jimmy Cliff heeft het laatste woord.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze een medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weer.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: tot het eind van mei.
1: Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Cam.
2: You wanna go

0: goodbye.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 21 mei. Er waren vandaag wolkenvelden en zonnige perioden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende dagen wordt het zomers warm in onze regio en blijft overal droog. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 11 en morgenmiddag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Dat betekent dus een zomerse dag. Ook op zaterdag, zondag en maandag, dus de beide Pinksterdagen, blijft het erg warm voor de tijd van het jaar. Met maximaal van zo'n 26 tot 27 graden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke wind, op zaterdag nog uit een west-zuidwestelijke richting. Tijdens de Pinksterdagen uit een noordoostelijke richting. En ook op dinsdag blijft het nog zomers warm. Met veel zon, nauwelijks bewolking en een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het al wat minder warm. De aangevoerde lucht die komt uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur dan zo'n 23 tot 24 graden. En ook dat is nog te warm voor deze tijd van mei.
1: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: meter. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolomina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht is helder.
1: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Kapelle.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Kapelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Kapelle. Mail voor meer informatie info@radiokapelle.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 21 mei. Er waren vandaag wolkenvelden en zonnige perioden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende dagen wordt het zomers warm in onze regio en blijft overal droog. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 11 en morgenmiddag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Dat betekent dus een zomerse dag. Ook op zaterdag, zondag en maandag, dus de beide Pinksterdagen, blijft het erg warm voor de tijd van het jaar. Met maxima van zo'n 26 tot 27 graden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke wind, op zaterdag nog uit een west-zuidwestelijke richting. Tijdens de Pinksterdagen uit een noordoostelijke richting. En ook op dinsdag blijft het nog zomers warm. Met veel zon, nauwelijks bewolking en een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het al wat minder warm. De aangevoerde lucht die komt uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur dan zo'n 23 tot 24 graden. En ook dat is nog te warm voor deze tijd van mei.

Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.